Hey, die blauwpont, ze volgen tot boe. En als leester verelver, ze geen koers toe. En die ou brein al die vrede mijlen, stuk voor stuk.

0: So kwart voor acht op hierdie woensdagochtend, ons is halfpad so deur die week, ons kruip stadig nader aan die naweek, na die lang naweke verby is, is dit weer een normale week, ongelukkig, ne. In die achtergrond, Nicholas Lowe en Shine vorm in die 20 jaar herdenking van hulle treffer, Mayayi, en dit kom in die jaar 2004 uit, en hy is die oorspronkelijke ene, 2004, hierdie enekie is 2024, so 2 jaar terug, Rasmus het ek voor het gespeel, ook enekie vir die rockers, aan die pad vir die manne daar uit Finland uit, vir ons Finland luisteraars, daaiekie in the shadows en dan Irene Louise van Wyk sal jy, wil jy ek verstaan dat Erasmus is verskriklik groot daar in in die Finland wereld, baie groot Finlandse beste en bekendste uitvoerproduct, die mense is absoluut mal oor Erasmus, sommer net so te loops, kom ons draaf gauw door die winkels ons is terug net hierna en dan druk vir jou muziek op wat van die Black Eyed Peas, but first let me tell you about Aviators Hearties ladies and gentlemen, please remain calm and place your oxygen mask over your mouth because this weekend's turbulent entertainment lineup at Aviators Hearties will take your breath away. On Friday, Jan Matthijs, on Saturday, Philip Godfrey, and on Sunday, you can enjoy the sounds of Lachey. On Friday, the 29th of May, you've got Steve Graham's Ultimate Pink Floyd Tribute live at 6:30 p.m. Get your early bird spot on quicket.co.za for only 200 rand. Booking is essential. Keep calm and sing psalm only at Aviators Hearties. We'll see you there.
1: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlijk? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gezondheid.
2: In hierdie leven seker niks nie.
1: Immunodew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige dagelikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
2: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
1: Ja, Immunodew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
3: Feeling tired, sluggish, or just not yourself lately? Your body might be asking for natural support. Introducing Focus Logic's Herbal Blend. A traditional herbal blend that may support healthy circulation, assist with joint mobility, and help balance blood sugar levels. Packed with powerful botanicals, it may promote mental clarity, support hormonal balance, and strengthen your immune system, helping you feel more energized and balanced every day. Choose nature's way to well-being. Focus Logic's Herbal Blend, your daily boost from the earth's best. Find out more at focuslogicsocialclub.com. Focus Logic, naturally supporting a healthier you.

Sedert 2005 bring RVV Rekenmeesters aktiewe rekeningskap na jou besighede met takke in Rustenburg en Pretoria en dienste wat strek van registrasie tot assuransie, beplanning tot analise, belasting tot trustbestuur en sagte ware tot sekretariële dienste. RVV Rekenmeesters, kom ons beweeg vooruit na finansiële revolutionering.

0: 16, maximum minimum 7, met sonnige weer ook dan vir Vrydag. Port Elizabeth, ligte reënbeer vandag, maximum 18 grade, met swaar reënbuie wat vanmôre voorspel word, 16, maximum minimum 14, en nog reënbuie teen Vrydag. Lastly, East London, light rainfall for today, 20 maximum, with more rainfall expected for tomorrow, 18 max, minimum 14, and more rainfall by Friday. That's all the weather, traffic, and news headlines I have for you at 10. We're going to have another look at 11. Right after this, Deep Blue Something, breakfast at Tiffany's.
1: Al gehoor van die nuwe sake hardloop in Hartbeespoort. A plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. Een revolutionaire nieuwe centrum waar architectuur en kuns mekaar complementeer. Welkom by De Handelspost, jou eenstop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost een moderne centrum met sonkrag, baie voordele en een wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlijk, ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties.

0: Hij is dan de klanken van Swingin' Blue Jeans. Good golly, Miss Molly. Isabella Kleinsmith samen met Benny Adelier. Voor de eerste episode van Verbruikersvenster. Hey man, ons het... Dat was een lekker enekie. Volgende week weer, woensdag, 20:10. Elke woensdag natuurlijk, Verbruikersvenster. Met trots in jou gebring door de Credit Association of South Africa. Of aldus dan CASA, soos ons hulle ken. Baie dankie aan hulle, en ons is baie trots en opgewonde oor hierdie instelling. Nietemin, ons neem gekort hand, ons breekie, en dan het ek jou nog lekker muziek op wat Zaan Sonnekes met Spoed. Ok, dis een van my favorites. En 11 uur, kyk ons gauw na jou nieuws hoofdtrekke, en gaan gauw kyk of ek die financiële aanwijsers gauw vir jou kan uitsorteer, en kyk wat maak die dinge, you know? Maar, dan gesels ek so bykie met Jaco Kalahari, en hy gaan my so bykie vertel oor wat hy daar in die middel van nerenster maak, in gesink gehuggie. Imagine jy gaan sit daar vir maand lang. Huh? Is crazy. Nou ja. En ek moet nog die klank greep met jou deel. Ek het dit nog steeds gedoen nie. Ek vraag vir verskoning. Ons gaan definitief oor iets praat vandag. Ek gaan iets betekenisvol sê vandag. I have to say something. You know? Ek moet seker goeie sê elke dag. If I don't, then I go mad. Well, ons kan hieroor praat. So ek het visueel vandag weer my vir die eerste keer in baie lang tyd. En ek denk in meer as een jaar het ek 40 dae saam met God aangepak, en vandag is dag 1, so ek sal een bietjie later daarover meer vertel. Bly geskakel net hierna, Zaan Sonnekes.
1: Weet jy wat die verskil tussen IVA en IVB strale is? IVA strale penetreer jou vel se dikste laag, wat kan lei tot vroeë velveroudering, plooie en selfs onderdrukking van jou immuunstelsel. IVB strale brand die oppervlakkige laag van jou vel, wat ook velkanker kan veroorsaak. So gebruik dagliks Zero Derm se sonskermreeks om jou en jou kinders se kostbare vel te beskerm. Die Zero Derm reeks is beskikbaar by apteek naby jou en word aanbeveel deur dermatoloog. Dis Zero Derm met 'n X. Jy luister na Harties FM, die stasie waar ons dinge anders doen.
0: If you're on Hearties this weekend, you have to check out the Tinroof Eatery at Hartmark. Big breakfasts, large selection of grills, authentic Neapolitan-style pizzas, home-style hamburgers, and so much more. The kids can play while you actually relax. And if you've got something to celebrate, birthdays, baby showers, any get-together, we've got you covered with no venue fee. But here's the crazy part. Every Saturday for the month of May, one lucky table gets their bill burnt, like literally set on fire, and it's completely free. The Tin Roof Eatery. Eat, drink, play, and maybe don't pay for the month of May.
1: Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf de Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

Ons hartlike goeiemôre aan jou. Baie welkom. Hier is ons skakel by Harties FM met die radiostasie waar ons dinge anders doen. En ja, lekker om saam met jou te kuier op hierdie lekker, kan ons sê, woensdagmiddag, dis klein saterdag. Die program Midday Magic by Beert om saam met jou te kuier tot 4 uur vanmiddag in hierdie uur. Hoop jy geniet jou dag en jou tyd saam met my hier in jou kontry. Natuurlik Midday Magic saam met Hein. So 20 voor 4 sekonde het ons net gou vinnig gekyk hier na die verkeer. Ons kyk wat op die paaie aangaan. Anders net heerlike musiek en saamkuier tot 4 uur vanmiddag. Jou volgende nuusbulletin in Afrikaans is om 4 uur. Net daarna is dit huiswaarts saam met Hein. Niettemin, kom ons kry die program in die gang. Hier is Bok van Blerk, Vodka en OJ. Then on our Westlife met What About Now?

0: Hartelijk goedemiddag aan jou. Baie welkom als je pas ingeskakel het. Hardies FM, ons doen dinge anders hier. En dit is natuurlijk huiswaarts samedaan. Is later, dit is nou Midday Magic. Iemand vraag my, is dit huiswaarts samedaan? Nee, dit is nie huiswaarts samedaan nie. Dit is Midday Magic. Ek kuier saam met jou tot skyns voor 4. Dit is elke weeksdag 3 tot 4. En dan het ons 4 uur vir jou nuus. Net daarna natuurlijk jou huisterieprogramma huiswaarts samedaan. En dan hou ons jou op hoogte van alles en nog wat. Klein saterig en baie welkom aan jou. Hoop jy geniet jou dag. Maak contact met my net, lieve. Graag hoor, gaan het met jou, 061-511-2602. As daar iets aan die gang is in die omgeving op die paaie, wat miskien problematisch kan wees vir ons ander luisteraars, wat er stadium ook al, bring ons op hoogte van sake, so dat ons ander luisteraars natuurlijk hier op die radiostasie, hier op die lig, kan waarskie, 061-511-2602. Ons sal natuurlijk vir jou formele verkeersverslag gee, teen 20 voor 4 vanmiddag, so bly gerus ingeskakel. Nog musiek op pad, Maywood en die Carpenters.
1: Hartiesfm.com. Hier doen ons dinge anders, wêreldwyd.

Mag het goed gaan met jou. En mag je schapen buggen, jakkels jagen. Mag je boeren, silo's bouwen. En mag

0: Paul, het is dan hoe het lange dag geweest van Jerry Rafferty. Ja, dat is niet Jerry Rafferty, nee. Dat was Brian Adams, This Time. Os gaan nou voor jou Jerry Rafferty brengen binnen die volgende 10 minuten. En ik ga zomaar hiermee samen. En hierdie programma ga ik veel groet. Wat hierdie programma betreft, ga ik groet tot morgen. En dan doen ons weer Muzzy Magic tussen 3 en 4 samen met mij. Hier op jou gunsteling radio. Maar dankie voor jou samenkeer die laatste uur. Want nou, 4 uur is het niet tijd. En daarna is dit natuurlijk Huisvaart Samedijn. Het lange van Ignis, en die wil ik hier van hom, Beste Pel, Kraakvars en Niet, en daarna Jerry Rafferty met Don't Give Up On Me. En daarna is het niet tijd, blijf geschakeld.
1: Pas geland en Kraakvars, net hier op Hardies FM.

0: Nice FM, Nice.
1: Dit is aardelik een goeiemiddag aan jou. Dit is op die kop 4 uur en tyd vir jou Nice op Hartie FM, jou stasie en Riebeek Valley Radio.

Ja, so kom ons dan basis aan die einde van vandag se woordraai en of jou een liedjie om te speel. Ons het reeds ons wenner en ons het ook reeds 'n tweede plek en ons het net twee deelnemers vandag aan woordraai gehad. Maar wel gedaan aan Nommen Turin van Durban. Nommen is in die eerste plek vandag. Nommen, langlaas was jy daar, my vriend, in die eerste plek. Maar weer eens baie welkom. Dankie vir jou deelname en weer eens veel geluk, vriend. Jy is in die eerste plek. Dan in die tweede plek, al die pad uit Amerika uit vanmiddag, Orna van Rensburg, sê hy, die woord is moment. Dit is, ek het gesê, dit gaan als oor tyd, onthou hulle sê, it's all in a moment, dit is deel van tyd, en dit is die woordkie waarna ons soek vanmiddag. Ons eerste liedjie waarna ons geluister het, was natuurlijk Asia, met Heat of the Moment, en toe het ons gehad Mango Groove, Taken for a Moment, en ons laaste liedjie nou in vanmiddagse woordraai is Sugar Babes, met Caught in a Moment. Weer eens wel gedaan aan ons deelnemers, onthou jy kan solang jou kies van muziek deurstuur vir my, om vir jou te kan speel vanmiddag net na 5 en net na 6 vanavond. Hier is Sugar Babes, Caught in a Moment.

0: dit was Norman Turin's verzoek van Marug. Hier, als die winnaar van Woord draait, vraag voor She's All Music, so Because We Jive All Night Long. Lijkt mij, Norman is lus om te jive. Wel, klein zaterdag, niemand stoppen me, je kan het verzekerd maar doen. Dank je voor je deelname, Norman, en je kiezen voor muziek. Ons gaan Orna's liedje van speel zo net na die 6 uur niets vernaamd. Die tijd is nou 5 minuten bal, 10 minuten eerder moet ik zeggen, 10 minuten na 5. En ons hou je op hoogte van zaken, ook wat die Nissan betreft binnenkort. Maar nou gaan ons gauw kyk, net hierna, na die streeks weer. En dan so'n stukkie muziek voordat ons kom by natuurlijk Nies Focus. Goed, die weer in die streek lyk as volg. Ons doen eers op Hartbeespoort Noordwes area. Hier net vinnig, Hartbeespoort borde donderdag 8 minimum, 18 maximum. Versakelik gedeeltelik bewolk net soos vandag. Is ons geen dag wat voorspel word, hoofsakelik vir vrydag minimum 8 ook dan so en maximum van 18. Saterdag bewolkte weer, 8:22, reen weer vir sondag voorspel, maximum van 24. Goed, kom ons kyk gou vinnig dan uit daar na die area in die Kaap Brackenfell. Dit is daar natuurlik waar die jou stasie luisteraars woonagtig is. Donderdag en daar by julle ons 9:18 gedeeltelik bewolk. Vrydag 9:19, Saterdag steeds bewolk met 'n maksimum van 19. En dan Sondag wat 'n nuwe koue front aan die Kaap natuurlik sy verwagting op verskyning maak, moet ek seker sê. Sondag 10 maksimum 14 met reën. Baie reën weer wat voorspel word vir Maandag in Brackenfell area 14-17 en so ook Dinsdag. Maar hier is dan die weer situasie in die Vallei area, dis vir die Riebeek Wes luisteraars daar van Riebeek Vallei Radio. Wat saamkuier vandag hier op ons program natuurlik Huiswaarts saam met Hein. ...9:19 gedeeltelik bewolk in Riebeek Wes. Lekker sonskyn daar in die vooruitsig daar in die Vallei Vrydag en Saterdag, maksimum temperatuur van 19. En dan natuurlik ook die koue front wat sy verskyning daar in die Vallei maak teen Sondag 9:13 en Maandag 13:16 met heelwat reën. Kom ons neem 'n lekker stukkie musiek voordat ons kom by 'n handelsbreek en daarna natuurlik Nuus Fokus. Hier is een van Marius Willemse. Een nieuwe liedjie inderdaad, en die liedjie se naam is Vat. Geniet hem saam met my en dankie vir die saamkuier.
1: Pas geland en kraakvars, net hier op Hardies FM.

Een beetje nieuws uit die sokkerwereld. FIFA's president Gianni Infantino heeft dinsdag die organisatie zijn wereldbeker kaartjeprijzen verdedigd en volgehouden dat sokkers wereldbeker beheerlichaam verplicht is om voordeel te trekken uit de Amerikaanse wetgeving waar het toelaat dat kaartjes voor duizenden dollar boven zichtwaarde herverkoop kan worden. Die debat oor kaartjeprijzen vir vanjaar se wereldbeker het die afgelopen weke skerp toegeneem met ondersteuningsgroepen wat die prijs as onaanvaardbaar beskryf. Voetbal Supporters Europe het die prijsstruktuur as buitensporig en selfs as grootskaalse verraad teen ondersteuners beskryf. Nou, FSE het ook reeds in maart regsgeding by die Europese Kommissie aanhange gemaak, waarin FIFA se buitensporige kaartjeprijzen vir die toernooi uitgedaag word. Maar interessant, die sokker wereldweker wat dan later hierdie jaar begin en natuurlijk vir die skouspel sal sorg soos gebruiklik. Dit is al wat ons sport die aan betref. Tyd het aangestap, dis 32 bykans 33 minute na 5.

Prachtige muziek daar van Elu Blanc, of Elu Black rather, One Good Thing. En er is nu tijd voor Boris weer, je minimum en maximum temperaturen.

0: En dan wil ik gauw voor jou een remix speel. Wel, ongelukkig die een wat Orna aangevraagd kon ik niet specifiek in die handen krijgen. Nie. Jammer Orna, maar ik ga wel voor jou een speel wat je ook zal van houden. Dit is die Achter Elke Man remix van Sensatie. Geniet om samen met mij, hoop ik die rechte een in die gang is. Dat is een beetje moeilijk vandaag. Maar get om, Achter Elke Man remix, die sensatie in, definitief van Orna van Reesburg, ons tweede plek deelnemer aan vandagse woorddraai. En daarna maak ons vir 'n gedraaikie by die marktplek.
1: Jy luister na Harties FM, die stasie waar ons dinge anders doen.

0: Wat werken op die N4 in Gauteng, oostelijk afrit vanaf Solomon Mutlangu. Wees voorzichtig daar, dis net so voor die Boskop Donkerhoek pad. Daar die padwerke kan een probleem maak. En ek dink die ernstigste, grootste probleem is iets van die verlede, aangezien spitstijd bykans iets van die verlede is, of reeds iets van die verlede is, maar net voorzichtig in daar die area. En het was nie veel rapportering gekryf, enige verdere rapportering gekry die andere areas nie. Kyk hoe vinnig na die Weskaap en ook in KwaZulu-Natal. Nee, daar is niks in die gang daar nie. So, het is nou rustig. So, het is dan jou laaste verkeerverslag van die dag. Ons gaan voort met die muziek, 25 minuten na 6. Iets van André Schwartz hierna, die in langklaas gehoor met jou in my lewe geniet om. En dankie vir die saamkuier.
1: Hi, ek is Paul, ek sien van Tampere in Finland en ons luister na hartiesfm.com want hier doen hulle dinge anders. Kitos.

32 minuten na 6 hier op Muis Waar Samadijn. Dit is nie vanavond, ons het nie vanavond vir jou kunstenaar 3 spel nie, ons doen het weer morgenavond. Dit is woensdagavond, onthou vanavond om 7 uur Dewald Maritz met pad langs. 33 minuten na 6, tot met groet tijd het ek vir jou Kurt Derren, dat doen in die donker, en Sam the Sham and the Pharaohs. Al die pad in die 50er jare met onthou Woody Bully, wat een baie gewilde liedjie was in die jare 50. En daarna is het groet tijd hier op jou gunsteling radio.